0: Yolandi?
1: Ja.
0: Kan ik komen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik fok het zal niet moeilijk komen.
0: Kom eens, Tamara.
1: Nou.
0: Ja.